0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggehout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen, journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
2: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornum. De verdachten van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk hebben bekend. Ze wilden wraak nemen op de jongen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De 2 verdachten hebben dat ook toegegeven. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer, maximaal tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

taal. Zijn woorden van een lied, een hout maar heel mooi lied, dat rozen eens verwelken, maar eeuwige liefde niet. Bloemen.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Bornem hangen de vlaggen halfstok vandaag. Uit steun na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisteren in Buggenhout. Twee volwassenen en twee kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornem. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Maar een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
2: Als de families akkoord gaan, komt er in Bornem ook een rouwregister. In Buggenhout en de school van de kinderen ligt er al één. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franke.
4: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
2: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
5: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
2: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen, onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten ook gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon en dat is een schending van het staakt-het-vuren. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Dag Robeer, storen we niet?
8: Nee, hè? Kom binnen.
7: Onze kleine is roekbaar.
8: Hallo.
7: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
8: Allee, maar dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
9: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

just be

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het onderzoek naar het dodelijke ongeval.

0: festival in Buggehout loopt volop. Een schoolbusje werd daar gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. Twee kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
1: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
0: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond 2:00. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu, maar het is nog niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Defensieminister Theo Francke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Francke.
2: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dat moet er allemaal terug af. In deze tijd moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
0: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op hun werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
3: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
0: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
7: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
8: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
7: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
7: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci, Immobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
14: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
10: Radio Minerva.
13: Goedemorgen Antwerpen.
15: Willems on the radio.
16: Minerva.
17: Alle senioren willen hem horen.
14: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

0: Kijk maar eens goed rond en vooral op uw kalender. Het is woensdag, dit is Radio Minerva met Goedemorgen Antwerpen.
1: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Goed uit je ogen kijken, het is belangrijk in het leven. Overal, zelfs als je op de baan bent, te voet, met een step, met een fiets. Het is zoals we zeggen, voorzichtigheid troef dus. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen. We zijn er niet om u lessen te leren, maar om u straks wat informatie mee te geven van regionale en huishoudelijke aard. Gestorspekt met flink wat muziek. En wij hebben de afgelopen dagen al wat afgepufft, hè. Ja, het was voorspeld. Warm en zelfs heet, tropisch weer. Dit ruikt alweer na een lange hete zomer, vrienden. En dan draaien wij toch wel een plaat, zeker, van Albert Hammond. It never rains in Southern California. Hoeveel tegenslag kan een mens hebben?

Luc Steno, wat blijft er over? Nou, gelukkig nog wel het een en ander, hoor. We mogen echt niet klagen. En als er na het weekend terug wat neerslag komt, dan is die hitte van de voorbije dagen alweer snel vergeten. Mededelingen van culturele aard, ze betreffen ook dit huis, want we gaan het straks hebben over de top 1000 van Radio Minerva. Hoe u daar kan aan participeren. Deze plaat bijvoorbeeld komt daar schitterend voor in aanmerking. Ned Miller.

Domani is het donderdag. Ja, morgen dus. Met andere woorden, Gene Pitney en Ned Miller met een spelletje kaarten. En als je hier op Minerva Connie Francis uitspreekt, dan wil je in één adem ook collega Jan van Dam noemen. Is op vakantie, reist op dit moment ergens in Italië. Groot gelijk heeft die Jan. Geniet er een klein beetje van.

Op dit moment concerteren ze nog in de Sphere in Las Vegas en daaruit kwam ook deze opname. The Eagles, New Kid in Town. Binnenkort gaan ze weer andere concertzalen opzoeken en dan hopen wij nog altijd dat ze een van de komende jaren ook nog België willen aandoen. Waarom niet? De top 1000, ik zei het daarnet al. In augustus gaan we hem weer uitzenden. De populairste hitparade, misschien ook wel de enige, die we hier bij Radio Minerva op antenne brengen. De hele week lang hoor je dan de favorieten, gekozen door u, onze luisteraar. En u kan die lijst mee gaan bepalen, want uw stem is van belang. Je kan gaan stemmen op jouw muzikale helden en dat doe je het best via de website www.radiominerva.com. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar op één en hetzelfde liedje mag je maar één keer stemmen. Ja, regels zijn nu één keer regels. Niet waar, dames?

0: week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Minerva! Willem van Walen!
4: Trekt hier!

0: beste voor mij.
1: Jacques Raymond, alsof het hier nog niet warm genoeg is met een beste vriend. Als in de Sahara. En Trini Lopez, goody goody in deze Goeiemorgen Antwerpen op deze woensdag. De voorbije week keek ik op de bekende kalender van jarigen. Cher zag ik er vorige week op staan, Leo Sayer ook. En deze Dusty Springfield valt er ook ergens tussen als ik mij niet vergis. Die is al wat hoor, in private.

terugkomen. Kijk, dat is altijd een goed idee. Als het goed ergens was, dan moet je er nog maar eens terug naartoe. Cindy und Bert. Nog snel een korte, krachtige droom van Johnny Burnett. En dan kunnen we dit eerste deel afsluiten.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
3: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
4: Oh, maar het is al te leeg.
5: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
6: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
3: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
3: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
11: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Asielzoekers moeten al maar langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. Bijna 1 op de 3 weet pas na meer dan 2 jaar of ze in ons land mogen blijven. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Groen Kamerlid Mattie van de Malen heeft opgevraagd.
13: Zodat er natuurlijk een historische achterstand is, maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of ze hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
12: Bevoegd minister Van Bosuit laat weten dat ze werkt aan snellere procedures en dat

0: Dat is ook nodig, want over 2 weken gaan er nieuwe Europese regels in. Asielprocedures mogen dan maar maximaal 6 maanden duren. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond 2:15. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat ook nu het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggehout loopt volop. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
1: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
0: Het parket onderzoekt de omstandigheden onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. We betalen mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie, net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Onze regering hoopt dat gierige landen nog gaan protesteren en zo ook ons extra lidgeld nog naar beneden krijgen. Noord-Korea heeft gisteren een nieuw raketsysteem uitgetest. De 8e test in meer dan een half jaar tijd. Zuid-Korea merkte op dat een onbekend projectiel richting de zee ging. Het zou 80 kilometer ver zijn gevlogen. Noord-Korea bevestigde daarna dat het om een ballistische rakettest ging met een nieuw lanceersysteem. De Korea's zijn al jaren in oorlog met elkaar. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Zeg, Josfien. Zijn dat de knieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
5: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
6: De Robert? Wie is dat?
5: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
6: Oh joh, dat is juist. En hij had wat opgebroken?
5: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
6: Zwaasdingen?
5: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
6: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
5: Robert de expert. 03 226 93 93.
6: Welk bedrag had hij nog gedacht?
5: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Aha, aha, aha. Minerva.
9: Zeg, Pompie, drink jij nog altijd zoveel koffie met melk?
10: Radio Minerva.
11: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

is deze dagen nog niet echt aan de orde van de dag, want we kunnen wel wat nattigheid gebruiken na de hitte. CCR, Who'll Stop the Rain? Heeft u er al eens bij stilgestaan dat grote hits van nog grotere artiesten vaak uit een klein hoekje komen? Neem nu bijvoorbeeld dat wondere ding van Roy Orbison, Lana. Wel, wij gaan vanmorgen het origineel eens uit de kast halen zien. The Velvets.

was je er eentje al zoveel. Dan kwam de tijd dat ik jou begeerde. Je werd een deel van mijn geheel. Je werd een stukje promemorie. Een déjà vu, iets lang verwacht. Een stuk verdriet en een stuk glorie. Een stukje zwakte, een stuk kracht.

Jonge man het begin van de jaren 80 nog heel even mogen kennen. Toen zijn ster begon te schijnen, hij won ook Ontdek de Ster met het standbeeld. En later maakte hij een aantal schitterende dingen. Jan Pumage, een verhaaltje dat de titel zomaar meekreeg. Ja, dat doen wij hier bij Radio Minerva. Zomaar heel veel dingen vertellen en heel schone muziek draaien.

De liefde in al zijn facetten. U kent ons riddeltje ondertussen wel. Gregory Porter maakte er wel een heel aparte versie van. Muziek van Nat King Cole dus. Krijgt u ze ook wel eens van die ongewenste en opdringerige telefoontjes om u van alles aan te smeren of om uw vertrouwen te winnen en dan in de val te lokken? Phishing heet dat en nog veel erger natuurlijk. Bedrog, zodat u in het zak wordt gezet. U moet ervoor oppassen en ik kan al zeker meegeven als er op mijn scherm een bericht verschijnt met een onbekend telefoonnummer, die gaat gewoon rechtstreeks de vuilbak in. Met andere woorden, don't call us, we call you. Zo dadelijk na Tom.

De huishoudelijke mededelingen, ze zijn van essentieel belang voor deze zender en daarom krijgt u ze ook zo rond het half uur ongeveer. Betekent dat we de sprint gaan inzetten, laatste rechte lijn richting 10 uur. Kom aan jongens, de beuk erin.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: De verhunstel doet tot bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaan, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.
4: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo! Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

Als u het nog niet gehoord mocht hebben, dan komt u of van een andere planeet of van onder een zware steen gekropen. Margriet Hermans is ernstig ziek en heeft bij onmiddellijke ingang dan ook haar carrière een halt toegeroepen. De gezondheid gaat nu voor. Margrietje, we wensen je veel sterkte, meid. Dit was een van die eerste nummers waarmee we jou leerden kennen. Een vriend.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
2: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
3: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.

je hoort dat wel eens, hè, dat mensen mekaars telefoon of gsm's gaan bekijken en controleren. En je wil niet weten wat er dan ontdekt wordt. Verhaal van Roy Drusky. En Priscilla Mitchell was er ook zo eentje. Yes, Mr. Peters. Ik kan nog snel Elton John een kaars laten branden voor de prinses van Engeland. En dan sluiten wij het hier alweer af zo dadelijk.

Einde van deze woensdagse Goedemorgen Antwerpen bij Radio Minerva. Ik heb nog een heerlijke lange Franse dansmedley voor u. Richting 10 uur en het programma van collega Patrick. Veel plezier met de collega's vandaag. Blijf bij Minerva. Wij zijn er graag morgenochtend alweer vanaf 8 uur. Tot dan.

0: Et moi je...
1: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè?
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: Presentatrice Martien Preenen is overleden, dat bevestigt haar familie. Die zegt dat Martien Preenen onverwacht stierf na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT, als presentatrice van showbizprogramma De Rode Loper of van Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach. Martien Preenen werd 62. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaamse Tanguy Taller is geland in ons land. Als de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
6: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
5: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanochtend op te wachten op de luchthaven. De zware brand in een textielfabriek in Tubeke, die maandag uitbrak, is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel ter plaatse om na te blussen. Mogelijk zullen die bluswerken nog enkele dagen duren.

0: Gisteren bleven de scholen en kinderdagverblijven nog gesloten. Vandaag zijn die wel open. Er kwam ook geen asbest vrij bij de brand. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag wordt opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt wel de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
2: ja,
1: zeg. Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
4: Zeker, de Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
5: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
4: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
5: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
4: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
3: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Woensdag 27 mei. Ik ben er terug voor mijn wekelijkse aflevering van Timeless Music. En mijn naam is Patrick. Ik heb jullie al een weekje moeten missen. Maar dat gaan we zo goed rechtzetten met veel muziek in het Minerva Stramin. Ik wil ook nog Willem van Walen bedanken voor de 2 uurtjes Goedemorgen Antwerpen, wat hij weer al perfect afgeleverd heeft. In de studio is het nog lekker 24 graden. Ik heb de airco al opgezet. En het koelt hier af. Lekker. We gaan ermee beginnen. Goedemorgen, Antwerpen.
1: Goedemorgen, Antwerpen.

We begonnen het programma met dat sympathiekste koppel van Vlaanderen, Nicole en Hugo. Goedemorgen, morgen uit 71. En daarachter kreeg je PJ Proby, What's Wrong With My World. Verder met Jody Sands, With All My Heart.

Dat was een zanger die je regelmatig hoort passeren hier op het station, Jerry Vale. En dat was Ebtide uit 1968. En daarvoor kreeg je de Franse chansonnier Claude François, Laissez une chance à notre amour. Oftewel in het bekende Engels, Now is the time. Right.

Dat was Nat King Cole, Rambling Rose, de Amerikaanse jazzzanger, pianist en songwriter. Cole wordt algemeen beschouwd als een van de beste mannelijke vocale jazz- en balletvertolkers van de jaren 50 en 60. Dan heb ik wat info voor jullie. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem geeft een concert onder de noemer Een muzikale avond aan het water. Je wordt er meegevoerd op de golven van muziek. Net zoals Radio Minerva. Zoals het water stroomt, zo beweegt ook muziek. Soms rustig, soms kabbelend, soms wild en meeslepend. Het concert gaat door op zaterdag 30 mei om 20 uur in de zaal Ons Nest. En dat is Jacob de Rorestraat in Edegem nummertje 4. De inkom bedraagt €12,50 en je kan meer info verkrijgen via de site www.denachtegaal.info. Dus ik herhaal het nog eens, www.denachtegaal.info. Verder met de Nederlandse comedian André van Duin.

0: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

10 uur 33 na het reclameblok begonnen we met Diana Washington, A Sunday Kind of Love. Deze klassieker werd voor het eerst opgenomen door Claude Tornion in november 1946. En deze versie van Diana kwam in het jaar 1959. Ze was een populaire zwarte vrouwelijke artiest van de jaren 50. De volgende artiest komt uit het Antwerpse en je kent hem veelal als Doran. Maar uit zijn eerste LP, die een of CD die hem gemaakt heeft, heden hij nog George Salinas en dit is Love Is All. Een artiest waar ik een warm hart voor draag qua stem toch. Luister maar eens.

0: helemaal tot het gaatje. Dat was Vic Damone voor de liefhebbers. Serenade in the Night. Deze Amerikaanse zanger en acteur. Het mooie nummertje komt uit zijn elfde album Anglia. Maar ja, uit het jaar 1958.
1: Radio Minerva Evergreen.
0: Daarvoor kreeg je nog Al Jarreau en George Benson, Just the Two of Us. En hier is Tom Jones.

10:54 ondertussen. De klok kabbelt richting 11 uur. En dat deden we met John Paul Young. Je kent hem ongetwijfeld nog wel van de nummer Standing in the Rain en Love is in the Air. En dit was uit 1978, het aanstekelijke Lost in Your Love. En daarvoor kreeg je nog Helen Shapiro en Look Who It Is. Tot de klok van 11 uur. Reclame en nieuws. Krijg je nog Elton John en A Song for Guy. Tot zo dadelijk.

0: nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten, in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Voormalig presentatrice Martien Prenen is overleden. Dat bevestigt haar familie. Ze leed een moedige strijd tegen pancreaskanker. Martien Prenen ken je onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Presentatrice Fedra Hoste herdenkt haar als een heel warme collega.
4: Ik herinner haar als een enorme lieve dame met een extreem enthousiasme. Die met haar beide voetjes gewoon in het leven stond. Als ze iets zag of hoorde over mij, kreeg dan echt van die steunende of soms happy berichtjes. Ze was een voorbeeld waar ik, ja, niemand weet die over haar iets negatiefs te vertellen heeft.
3: Martien Prenen werd 62 jaar. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaming Tanguy Thaler is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
5: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk. Pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je kreeg de pardon, ga naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
3: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanmorgen op te wachten op de luchthaven. Alle artsen en ziekenhuizen in ons land zijn opnieuw geïnformeerd over de noodprocedures voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het ebola-virus. Dat meldt de Volksgezondheid. De aanleiding was een vrouw die met symptomen naar de huisarts ging in Roeselare. Die vrouw was onlangs op reis geweest in de regio waar ebola uitbrak in Afrika. Ze werd met de ambulance overgebracht naar het UZ Antwerpen. Daar testte ze uiteindelijk niet.

0: negatief. Volksgezondheid verwacht de komende tijd nog meer mensen met symptomen en legt daarom alle artsen voor de zekerheid nog eens in. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrenten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
5: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci ImmoBiep.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Welkom in het tweede uurtje Timeless Music met Patrick. En dat starten we met de Belgische selectie of insturing voor het Eurovisie Songfestival in 1977 in Londen. Het bracht ons geen overwinning op, maar wel een goed resultaat voor de heer Luc Smits en de zusjes Maassen. Dan heb ik het over Dream Express, A Million in 1, 2, 3.

Dat was het aanstekelijke Hey Baby van Bruce Channel uit 61. Later zijn er ook nog versies uitgebracht van dit nummer door Anne Murray in 82. En ongetwijfeld ken je wel de feestversie uit 2000 van DJ Otzi. Daarvoor de liedje van de mooie, van de Britse zanger, acteur Anthony Newry en Wild.

0: can't give you a...
1: Dat was Alma Cogan, I Can Give You Anything But Love, uit het jaar 1965. En daarvoor kreeg de Four Aces met Miss You. Terug naar de jaren 70 met de Commodores.

Wat een mooie ballad, gezongen door Lionel Richie toen deze nog bij de Commodores zat. En dat was Three Times a Lady. We trekken even naar Spanje met Juan Pardo. Nobleables, nobleables.

DAB+, en ook op de stream. Dat was Juan Pardo, Nobleables uit 81. De enige Spaanse hit die hier had dit in Europa eigenlijk. Tijd voor wat Nederlandstalig werk van de Christophe de Bolle. Of gewoon weer Christophe. Een van zijn vele hits hier in België. Als ik in je blauwe ogen kijk.

0: Muziek voor de lijst van Radio Minerva. Dat was Perry Como voor het reclameblok. It's Impossible uit 1970. De Amerikaanse zanger, acteur en televisiepersoonlijkheid. Mr. C, zoals Como ook genoemd wordt. Na verluid verkocht hij meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. En hij overleed in 2001 op 88-jarige leeftijd.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Dat was de King himself. Een nummertje dat jullie in augustus zeker kunnen stemmen in de top 1000 van Radio Minerva. En dit keer kan je ook weer meestemmen voor die 1000. Ga naar de pagina's van onze hitlijsten, meld je aan en stem op jouw favoriete. En dat was Just Can't Help Believing. Ik zeg altijd, keep believing, ook hoe moeilijk je het hebt. Dit is Dorothy Moore en Misty Blue.

Je kreeg Donnie en Marie Osmond uit 75. I'm leaving it up all to you. En dat was speciaal voor Karin, die ondertussen hier is ook binnengekomen. Ja, dat hoort hij naar je helemaal graag. Hè. Daar kan ik ook niks aan doen. Ze vertelde me dat ze in die tijd posters boven haar bed had hangen van de Osmonds. Daarom dit liedje. Verder met de soul group The Stylistics. And You Make Me Feel Brand New. Nog steeds welkom op jouw radio. Radio Minerva 98 FM.

On the door, the Stylistics en You Make Me Feel Brand New, de Amerikaans vijfkoppige mannelijke soulgroep die in de jaren 70 tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers behoorde van de Philadelphia Soul. Ze hadden een aantal hits met ballads gekenmerkt door de hoge falletstem van hun leadzanger. Een andere hits kennen jullie ook wel ongetwijfeld, Can't Give You Anything About My Love en Can't Help Falling In Love. Tijd voor wat popcorn. En dat doen we met Eddie Williams. Stay With Me.

Stay With Me. Ja, dat ga ik nog doen tot de klok van 12 uur. Moesten jullie aan het eten, aan het voorbereiden zijn? Moesten jullie aan het eten zijn, smakelijk eten? Ik ben alvast toe aan mijn laatste vocale en heb daarvoor gekozen een mooie ballad van de broertjes Barry, Robin en Morris Gibb, oftewel de Bee Gees, en Too Much Heaven.

Vier minuutjes voor de klok van 12 uur. Dat was de Bee Gees nog met Too Much Heaven. Voor mij zit het er helaas op. Ik hoop dat jullie een beetje van genoten hebben van mijn platen. Mij hoor je terug volgende week tussen 10 en 12 op woensdag.

0: Antwerpen en omstreken. Bel voor Meninfo naar 0477 05 18 37. Of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Ontdek nu bij Soetens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
5: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
6: Oh, maar het is al deze leeg.
7: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
6: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
8: Ik zou toch liever een jeans dragen.
5: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
9: Allemaal zo romantisch.
5: Tot binnenkort in het EWT.
10: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
11: Radio Minerva.
0: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
11: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Er komt veel reactie op het overlijden van voormalig presentatrice Martien Preene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Martien Preene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt een warme, lieve vrouw.
13: Ik weet nog de eerste keer dat ik haar zag en dacht ik, oh my god, wat een schone vrouw. Maar dan ontdekte ik hoe mooi dat die ook van binnen is. We hadden samen een passie voor gezondheid. Dus op een dag hebben we gezegd, kom joh, we gaan samen terug beginnen studeren. En daar is verbinding gecreëerd, hè, die me vandaag natuurlijk het meeste pijn doet, als die er niet meer is.
12: Martien Preene had een man, een dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na een dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
14: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
12: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn de politie en de speciale eenheden vanmorgen ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uur, maar er raakte niemand gewond, zegt Hanne Olivier van het parket.
15: Ja, we zijn deze ochtend ingelicht van het feit dat de gedetineerde zich in een cel had gebarricadeerd. In die cel was er ook nog een celgenoot aanwezig die op zich niets met de situatie te maken had. De mannen zijn eigenlijk vonders de gewonde gevallen zijn uitgehaald. De verdachte is ondertussen ook gearresteerd.
12: Hij wordt verhoord. De kans is groot dat hij dan naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Er raakte niemand gewond, maar het appartement is wel onbewoonbaar. Dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het appartement. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het olietekort.

0: door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die daar dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Dat blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd. En er komt ook vaker olie uit andere olielanden, zoals Canada, Noorwegen en de VS. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon, bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
1: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
2: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
1: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
1: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren,
5: ja,
4: zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze en dit op woensdag 27 mei. We bedanken Patrick voor de voorbije 2 uurtjes fijne muziek. Maar ik wil van de gelegenheid gebruik maken om ook mijn collega's Peter, Fabrice en Fred Medley te bedanken die de afgelopen 2 weken voor me zijn ingesprongen. Laat ons er ineens in vliegen en dat doen we met Johnny Preston, Hearts Made of Stone.

We hadden juist een kleine technische storing, maar geen nood. We zijn ineens verder gegaan met Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted. Lieve luisteraars, ik heb fantastisch goed nieuws van Elke Door gekregen. De hond Billy is sinds gisteravond in goede gezondheid terug thuis. Dus iedereen bedankt om naar haar uit te kijken. Het volgende lied werd in... Nee, we zijn eventjes onze tel kwijt. Het volgende liedje is eigenlijk een verzoekje van ene Manuel, een vaste luisteraar van ons programma en van Radio Minerva. Hij vraagt een nummer aan van Matt Monroe, My Friend, My Friend.

Jawel, lieve luisteraars. Dit was voor speciaal voor Manuel, My Friend van Matt Monro. Willen jullie graag een verzoekje aanvragen? Bel gerust naar de studio en Elke zal alles voor jullie in orde brengen. Nu gaan we verder met Tony Bennett, Cecilia, een nummer uit 59.

0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and
1: support the radio. De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
1: Voilà, nou hoor ik spreken ze. Maak een crème glaasje. Maar gaan we naar een donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
4: Lieve luisteraars, hebben jullie een verzoekje? Wel, bel gerust naar de studio en Elke zal alles voor jullie noteren. De lijnen zijn terug vrij, dus draai het nummer en Elke staat klaar voor jullie. Het volgende nummer heb ik leren kennen via onze collega Fred Medley. Semino Rossi met Historia de Amore.

Tijd voor een verzoekje. Monica uit Westerlo zou graag een liedje van de Carpenters horen. Ze heeft dan ook een fantastische keuze gemaakt. Can't smile without you.

Mijn uitzondering voor vandaag is er eentje van Billy Joel. Een artiest die ik live heb gezien. En ik kan zeggen, lieve luisteraars, zijn optreden was gewoonweg fantastisch. Tell her about it.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Vuurhout me sloeven. De Kachou plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
6: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in marmer gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
5: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martin Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
7: Voor mij is hij niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste, hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
5: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Jouw directrice Jolien Roef.
8: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
5: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat melden Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde ronddwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en een ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden.

0: Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uitpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uitpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We gaan er nog een uurtje tegenaan en zijn van start gegaan met Irma Thomas, een Amerikaanse zangeres uit New Orleans. Ze staat dan ook bekend als The Lady of New Orleans. Take a look. Tijd voor een verzoekje. Dit komt van Lucienne en is speciaal voor haar man, Paul Anka, Love Me Warm and Tender.

Willen jullie een verzoekje aanvragen? Bel dan gerust naar de studio. Elke zal jullie graag verder helpen. Het oudste nummer voor vandaag is er eentje uit 51. Dinah Washington met Harbor Lights.

Luisteraars die regelmatig naar mijn programma luisteren, weten dat ik een enorme Gilbert Bécaud fan ben. Ik laat hem zo dadelijk op jullie los met Je t'aime.

Cher is een zangeres die de tand des tijds goed heeft doorstaan. Laat ons eerlijk zijn, wel met een beetje hulp van haar plastische chirurg. Gypsy, Tramps and Thieves.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, gaat ik het toch. Ik wil mij bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Hurt is een hit die we allemaal kennen in de uitvoering van Timmy Euro. Maar de versie van John Longthorne mag er zeker en vast ook zijn.

Cry Me a River is geschreven in 1953 en werd pas in 1955 een hit in de uitvoering van Julie London. Wij gaan voor de versie van Joan Baez.

We laten nu twee grootheden aan het woord. Della Reese met Lover's Prayer en kort daarna Engelbert Humperdinck met Love Can Fly.

We zijn bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. En zo dadelijk neemt Eddy het van me over. Geniet van zijn muziekkeuze, want deze is zoals altijd voortreffelijk. We gaan eruit met Kenny Rogers, Goodbye, gevolgd door Begin de Begin in de versie van Caravelli. Elke en ik wensen jullie nog een fijne zonnige dag. Wij horen elkaar terug volgende week maandag om 8 uur.

0: Reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander & Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Ik al deze leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtens.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartner CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
9: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in marmer gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
8: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. En voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat het de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
13: Zeker, de Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
14: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
13: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
14: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
13: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienenhouderij.

0: kijken aan de Antwerpse stevige Nobook. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
2: Allemaal?
1: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
2: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
3: Wat zei het hem?
1: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
4: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci, Immobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Radio Minerva. Het is weer woensdagnamiddag tussen 2 en 4. Uw vast wekelijks programma Muziek Mozik. Altijd nog wel in de samenstelling van Eddy de Schutteren. Zowel de programmatie als de samenstelling. En ook u weet dat intussen tijd wel. Het is meestal 2 uurtjes van die vrij rustige muziek. Waar wij van hopen dat u zich daar toch wel een beetje kunt mee amuseren. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Dit was het orkest van Ronnie Aldridge met hemzelf aan de piano. Een hele, hele grote meneer aan inderdaad die piano. Something stupid. En wij zeggen altijd in Antwerpen tijd van die stomme, stupide dingen, zeg maar. Van die gekke dingen. En dat werd inderdaad door hem hier schitterend gebracht.

En jullie weten zeker ook dat ik op dinsdagmiddag ook altijd hier op de radio ben tussen 4 en 6 met Klankenboeket. En dat is wel een beetje een ander programma. En dat kunt u moeilijk vergelijken met dit. Dat doen we al zoveel jaren van die rustige muziek. En dat willen we dan ook zo houden op de woensdagnamiddag. Ook, we gaan niet geen gekke dingen doen. Het is te warm om inderdaad van die zotte zaken nu te doen, zeg maar. Dit was inderdaad, en u gaat er nog veel herkennen vandaag, heel bekend werk van Andy Williams. There will never be another you.

0: Dit was inderdaad Nancy Wilson met Never Less Than Yesterday. En ik heb in de tijd ook al zo'n enkele telefoontje gegeven aan de mensen die zeggen, waar komt dan toch ergens ja, die naam vandaan? Muziek Mozaïek. Wel, die muziek heeft te maken over een ja, nostalgische muziek, zeg maar, van meerdere jaren geleden, die we dan af en toe samenstellen in een programma en die we dan ook uitzenden hier bij onze enige unieke Radio Minerva.
1: Be a beggar, be a thief, be my sunshine or my grief,

Het leven gaat inderdaad verder. La vie continue met Judas Saint. Ça va pas changer le monde. En daarvoor Buddy Greco met... Ja, er zijn in de tijd van die platen geweest die niet langer dan zo'n drietal minuutjes mochten duren. En dat was dan ook weer zo'n eentje van Buddy Greco. 1 minuut 54 met Be Anything But Be Mine.

Een formatie die we er ook regelmatig bij halen, omdat dit inderdaad een geweldige groep was, zeg maar. Ray Conniff met zijn zingers. En er zijn heel veel luisteraars die dat ook regelmatig vragen om daar eens een plaatje van te spelen. En dat doen we dan altijd wel met heel veel plezier. Zoals deze Just Friends.

Ook weer zo'n plaat die mij regelmatig gevraagd wordt om die eens een keertje te spelen. En het is ook een geweldig nummer, gebracht door Rita Moss met Just a Dream Ago. En ik weet, ja, het is intussen tijd ook al een ietsje verder verleden, dat ik met collega Danny van Tichelen regelmatig in de zorgbedrijven de presentatie ging doen. En hij zorgde dan ook voor de muziek. En er waren heel veel luisteraars die zeiden, mensen blijven toch zo bezig met die muziek bij de radio. En ik weet ook dat er vandaag bijzonder veel van die zorgbedrijven dit uur of deze tijd zeker weer afgestemd op onze radio.

66 jaar geleden op de plaat gezet door inderdaad Jo Leemans. Weet je nog wel, die avond in de regen. En het orkest was, veel mensen gaan het nog wel weten, het orkest van Francis Bay. Ja, waar is de tijd?

touch your face. And when you used to cry in these two arms.

Wat zijn er toch bijzonder mooie platen gemaakt en die af en toe ook wel een klein beetje gevoelig liggen. Daarvoor hebben we natuurlijk alle respect en alle begrip. En dat zijn mensen die dat heel graag horen. En daarom dat we die ook regelmatig komen te spelen, zoals deze van John Rawls en One Day. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem geeft een concert onder de noemer Een muzikale avond aan het water. Je wordt meegevoerd op de golven van muziek. Zoals het water stroomt, zo beweegt ook muziek. Soms rustig, soms kabbelend, soms wild en zelfs meeslepend. Het orkest, het concert gaat door nu zaterdag 30 mei om 20 uur in de zaal Ons Nest. En dat vindt u terug in de Jacob de Rorestraat 4 in Edegem. De inkom die bedraagt slechts €12,50. Meer info kan u verkrijgen via de website denachtegaal.info. Nog eens even herhalen, denachtegaal.info.

En jullie die laatste dan voor mij houden, Save the Last Dance for Me. Ook zo'n mooie plaat in de tijd door de formatie The Drifters. En ik heb ooit een keertje mijn eigen lievelingszangeres meegebracht. En de meeste mensen weten wel, dat is inderdaad Della Reese.

0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Drink Minerva Triple and support the radio.
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
5: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
1: Unter fremden Sternen.

Muziek vele jaren geschreven door de wereldbekende orkestleider James Last. In het geval was het Games at Lovers Play, gebracht door Edmund Hockitsch. En daarvoor weet je nog uit Duitsland een man die het bijzonder veel over die zeemansliedjes had, Freddie Quinn, Unter fremden Sternen. Een plaat ook al uit het jaar 1959 ook alweer.

Jan uit de polder zei, Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje?

En dan zijn ze van die dingen die je zelf nooit of nooit zult vergeten. Ik was denk ik een jongen van een jaar of 15, 16 in 1960. En toen speelde mijn vader regelmatig deze plaat van Jean Walter, Tulpen uit Amsterdam.

Ja, het is wel een beetje laat om je te verontschuldigen. It's too late to be sorry. En dat werd gebracht door in de tijd, weet je nog, Damita Joe. En inderdaad, we hebben nog zo'n 5 minuutjes te gaan. En men zegt wel eens, mooie liedjes duur niet lang. Alhoewel, er komt nog een uurtje na dit. En dan gaan we inderdaad weer trachten u de muziek een beetje te spelen. Net zoals in deel 1. En dan hoop ik jullie terug te mogen begroeten. Ik zou zeggen, hopelijk tot dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeibel.

0: 3732.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crèches bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
5: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
4: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. En in het voetbal zet OH Leuven zijn trainer Felis Matsu aan de deur. Komt door de tegenvallende play-offs. Matsu nam halverwege het seizoen over, na het vertrek van David Hubert. Maar wie hem zal opvolgen bij OH Leuven is nog niet duidelijk. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee is het koeler, zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomerswarm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
7: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
7: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485-54-87-85.
8: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Hudaar, welkom in deel 2. Zowel voor de mensen die nu pas hebben afgestemd, als de mensen die ook al in ons tweede deel nu weer van de partij zijn. In het tweede deel van Muziek Mozik, nog steeds in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En u weet, dat is nog een uurtje aan gelijkaardige muziek, zoals in deel 1. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Zelf heb ik al van ja lange tijd geen laatavondprogramma meer. Anders zou deze plaat zeker op zijn plaats geweest zijn. Daarom dat we dit een frankeertje tijdens deze uren gespeeld hebben. Die was Jackie Wilson met inderdaad Night.

Mijn vriend, my friend. En dat werd gebracht door niemand meer dan Matt Morrow. En daarvoor haalt weer eens iemand bij die u misschien iets minder kent, maar zo kan een plaat die al zeer, zeer lang geleden opgenomen werd. Melita Berg, Noordoe Alain. En deze dame, die kwam in de tijd van bij onze noorderburen, Corrie Brokken, weet u nog?

Corrie Brokken van bij onze Noorderburen, zeg maar. Als ik mij niet vergis, heeft ze 2 keer aan het Eurovisie Songfestival deelgenomen. Deze plaat kwam uit 1957 met Net als toen. En ook ietsje later heeft hij met een beetje ook nog eens deelgenomen. Toen bestond het Eurovisie Songfestival nog louter en alleen. En daar drukken we toch een klein beetje op uit echte Europese landen. En dat was voor veel mensen van deze generatie, zeg maar, toch altijd wel een beetje aangenamer, denk ik toch, om naar te kijken. Waar is inderdaad de tijd? Ze was advocaat van beroep en ze heeft natuurlijk zelf een carrière gemaakt, ook in het liedjes zingen, zeg maar. En daar was ze toch ook wel zeer talentrijk in.

Ja, dit werd weer zeker terug uit de tijd genomen, zeg maar. Brenda Lee met I Love You Because. En daarvoor Dickie Valentine met eentje waar ook bijzonder veel uitvoering van bestaan. En dan hebben we het inderdaad hier over Venus. Ja, u weet waarschijnlijk wel, in augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan favorieten gekozen door u, luisteraar. Ook jij kan momenteel stemmen laten gelden. Vanaf nu kan u alvast stemmen op jouw muzikale helden van onze of via onze website, met andere woorden. Je mag zoveel mogelijk stemmen als u maar wil, maar je kan maar één keer stemmen op hetzelfde liedje. Ik zou zeggen, wil je er vlug bij zijn? Wel, stem dan nu en ga naar onze website.

En hij kan het boek helemaal niet sluiten. I Can't Close the Book. En dat werd gebracht door niemand minder dan Vic Damone. En er is vorige week een luisteraar geweest en die vroeg mij vandaag, zoals het kon rond de tijd zijn van alle vijf, eentje te spelen van Luis Mariano. Wel, dat is al zeer, zeer lang geleden. En ik ben echt moeten gaan grasduinen in mijn collectie. En ik heb dan toch wel iets gevonden. En als u dat gelooft of niet, die plaat zou volgend jaar 70 jaar geleden opgenomen zijn. Maar we hebben eentje gevonden dat wel degelijk een betere kwaliteit komt te geven. Hier is Luis Mariano.

0: En er is toch een bijzondere grote keuze uit de format, zoals we dat hier in onze radio komen te noemen, van de Radio Minerva Muziek. En daar halen wij alle weken wel een aantal platen uit, waarvan we denken dat dat altijd wel platen zijn die de meeste luisteraars toch ook altijd wel nog eens een keertje graag willen terughoren. Zoals deze van Jesse Belvin met Guess Who. En daarvoor was er ook eens een keertje bij Dinah Washington met Let's Do It.
1: Say, say, bon.

Het is altijd vervelend, maar bij het samenstellen van een playlist worden die platen allemaal voorafgekeurd en dan gaat alles schitterend. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren. Gelukkig zitten we dan altijd meteen klaar om dan voor jullie een andere plaat klaar te leggen. Dit was Jack Scott met Burning Bridges.

Minor Sunshine, een hele grote dame in haar tijd toch, die ook in meerdere talen zich bijzonder goed kon uitspreken. En dan weet u dat ik het inderdaad hier over Katharina Valente heb. In die jaren was ze ook een beetje vergelijkbaar en ook een generatiegenoot van Peter Alexander. Ja, ja jongens, het gaat toch zo vlug.

Ook zo iemand altijd met een bijzondere warme stem. Dat was wie anders dan Bobby Vinton. Seal It With A Kiss. En de volgende dame, ja, die begint terug een tourneetje. Na lange tijd stilte begint zij terug een beetje, ja, boven water te komen. Is misschien niet de juiste uitdrukking. Maar zij gaat dus achtereen terug bij onze zuiderburen optreden. En dat is dan toch een bijzonder goed teken. Een hele, hele grote dame. En dan weet iedereen dat ik het inderdaad hier over Céline Dion heb.

Dit was ook weer zo'n beetje uit een ver verleden. Met andere woorden, Bob Benny met zijn Cindy, oh Cindy. En als ik hier even op de klok kijk, gaat het toch weer bijzonder vlug. We hebben nog zo'n kleine 7 minuutjes maar.

Dit was nog Roy Orbison met een plaat die ook nog veel later een paar keer opgenomen werd door andere zangers en formaties. En dat was Love Hurts. Zo, beste mensen, het zit er wat voor vandaag. Deze muziek weer helemaal op. We hopen dat je ze een klein beetje hebt kunnen terugvinden in de muziek die wij vanmiddag voor jullie gekozen hebben, zeg maar. Voor mezelf is het normaal gesproken voor deze week weer eenmaal op, zeg maar. Maar begin volgende week zijn we er weer terug, een paar keer met weer muziek eigen aan onze Radio Minerva. En ik heb Marian Raad blijven luisteren naar onze radio. En ik zou zeggen, tot een van de volgende groetjes. Dag!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
5: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
6: Oh, maar een decolleté is te leeg.
7: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
8: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
9: Ik zou toch liever een jeans dragen.

0: Er is nu ook een derde verdachte aangehouden na de vechtpartij op de kusttram in De Haan zondag. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongeman van 19. Gisteren werden twee andere verdachten, ook van 19, al aangehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de vierde en laatste verdachte. Bij de vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
1: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
0: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een plaatstekort. En in Laos zijn 5 mensen levend teruggevonden die al een week vastzaten in een grot. Dat melden de reddingswerkers daar. Zij zoeken nog volop naar 2 andere vermisten. De groep was naar de grot getrokken om goud te zoeken. Ze kwamen vast te zitten nadat hevige regen plotse overstromingen veroorzaakte. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien, het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de BIP een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBIP 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
5: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeer de expert en geen andere?
6: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
5: En wat kost deze schatting?
6: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 93 93. Adam?
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci ImmoBiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Oorspronkelijk zou het nummer In the Arms of Rosalita gaan heten, maar gelukkig hebben ze die tekst in de vuilbak gegooid en omdat bovenop die vuilbak een bananenschil lag, werd gekozen voor Chiquitita. Een absolute wereldhit was het gevolg voor ABBA, maar ze hebben er niks aan verdiend, want alle royalties van de plaat gingen en gaan nu nog altijd naar UNICEF. Nu ja, ze hebben er geen boterham minder door kunnen eten, want ze maakten hits bij de vleet. We zijn vertrokken voor 2 uur vergeten hits die nergens anders nog op de radio gedraaid worden. Dit is de Van Dijk Collectie.

De twee Waltertjes, de ene had het voor klassiek en de andere danste graag popcorn. We begonnen met een man met een stem van goud. Hij wrong een hele rij popcornhits uit zijn strot en dit was er eentje van. Walter Jackson en Ten Only Ten. En daarna gingen we op de klassieke en toch moderne tour met Walter Scott. Die scoorde in 1971 met Listening to Mozart. Een heerlijke vocale popversie van de beroemde 40ste symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Men zegt wel eens dat je van klassieke muziek slimmer wordt, maar of dat ook geldt voor deze popversie, dat durf ik te betwijfelen.

Een plaat over de arme adel, want de baron piste naast de pot en gaf zijn schoenendoos vol geld aan het wilde wijvenspel. Mike Verdrenk hield wel van een grapje en nam de plaat op in 1970. Later droeg hij ook een rokje in Keromaar en toch kwam het nog goed, want hij werd de grote baas bij VTM.

In de hemel waren ze er eentje kwijt en het heeft 40 jaar lang mijn vrouw geweest. Maar God geeft en God neemt en hij heeft veel te vroeg haar taak beëindigd. Tavares was dat en Heaven Must Be Missing an Angel, met net ervoor 3 keer Nat met Wet Wet Wet en Love Is All Around.

toen ik ruim 30 jaar geleden nog elke dag ontiegelijk vroeg uit mijn bed kwam om op een Mechelse radio de ochtendshow te presenteren, noemde ik een Vlaamse klutser de badkamerplaat, omdat de mensen die in de badkamer luidkeels meebrulden en er goedgezind van werden. Ik mis die tijd soms nog een beetje, maar dan toch ook weer niet. Een vrolijke plaat uit 1969, het jaar dat de mens op de maan landde. Terwijl Neil Armstrong zijn historische woorden sprak, zong Wiltura in Vlaanderen Dam die Dam.

gevoelige klanken van Don Cornell met Play Some Music for Broken Hearts. De man begon zijn carrière al in de jaren 40 en had een stem die je kon vergelijken met warme chocolademelk. Ook Donny Osmond mocht nog eens op de radio met een nummer van Paul Anka, maar Donny maakte er een suikerzoete wereldhit van. Kalverliefde op zijn best met Puppy Love.

Een dikke streep rock'n'roll van Elvis die je ook niet zoveel meer hoort op de radio. Dus dat wilde ik even rechtzetten met Jailhouse Rock uit 1957. Net ervoor hadden we Sir Elton John, eigenlijk is het Dame Elton John. Niet met een zomerhit, maar wel met een echte winterplaat over de Russische Nikita met haar bontjas in de sneeuw.

We hadden al eerder een badkamerplaat en dit was er ook eentje. Omdat je op woensdagnamiddag niet in bad gaat, noemen we het vanaf nu een huis, tuin en keukenplaat en je mag meezingen. Cindy uit Aals, ze heette eigenlijk Gonda, maar daar scoor je geen hits mee. En Shubidubi Dam Dam uit 1972. We gaan richting 5 uur met Titus Turner en na 5 uur kom ik terug voor deel 2.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 5 uur. Goedemiddag,

0: huis. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen om, onder wie ook twee tieners. Vlaams minister van Werk Soehal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
1: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
0: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Enrotin wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. En goed nieuws van op het trainingscomplex van onze Rode Duivels in Tubeke. Want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku. Dat zei Thomas Meunier in een interview met VTM Nieuws.
2: Hij is wel in vorm. Hè. Hij heeft me verteld dat hij met de B-ploeg van Anderlecht heeft getraind en dat alles in orde was. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat Romelu zal tonen dat hij klaar is.
0: Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij daaraan meedoet. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
5: zeg?
4: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
6: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
7: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
6: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
6: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
8: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig minifestivalje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

De ene mens is er al wat vroeger bij dan de andere, want Paul Anka was pas 16 geworden toen hij deze plaat schreef en zong en de bakvissen zot maakte. Toen ik 16 was, liep ik nog in korte broek en kon ik amper met mijn voeten aan de pedalen van mijn fiets. Welkom in deel 2 van de Van Dijk-collectie. Als u deel 1 goed vond, wordt dit uurtje dat ook. Radio!

Hopelijk zijn de danspasjes die u in de woonkamer hebt geplaatst minder crimineel van aard, want Mr. Bojangles was minder zuiver op de graad. De Nitty Gritty Dirt Band uit 1970 en Mr. Bojangles, een nummer dat later door zowat iedereen, van Sammy Davis Jr. tot Robbie Williams gecoverd werd. Maar deze versie blijft een absoluut monument. Net ervoor hadden we de koning van de verhalende country, Bobby Bear, met zijn klassieker Detroit City uit 1963. I wanna go home, vergeet het maar, ik moet blijven tot 6 uur.

In 1971 scoorde The Middle of the Road een dikke hit met dit nummer en Joe Harris dacht: ik ga ook mijn graantje meepikken. En dat deed hij met eerst zien en daarna geloven, nooit geloven zonder zien. Hij kreeg alvast gelijk van Stevie Wonder. We gingen ook naar de jaren 80 en naar Nederland en daar scoorde in 1989 Patty and Shift een hit met Wonderful. Voor de kenners van de betere breedbeeldtelevisie was dit natuurlijk de officiële begintoon van de legendarische Nederlandse dramaserie Spijkerhoek. Pure pop uit de tijd dat de kapsels nog groter waren dan de televisieschermen zelf.

0: Elke woensdag tussen 4 en 6 draaien we de platen die de anderen vergeten.
1: Yesterplay.
0: Platen die je allemaal nog kent en kan meezingen.
2: Vrienden, doe zich deze nog.
0: Platen uit de jaren 50, 60 en 70 en af en toe uit de jaren 80 en 90. Grandioos goud. Elke woensdag tussen 4 en 6.
3: Lekkere hits bij Radio Minerva.
4: Leuk dat je luistert.
5: De van Rijk Collectie.

Dat het bijna zomer is, dat hoorden we aan Mungo Jerry. Ik kijk er volop naar uit. Op 21 juli begint hij, maar we voelen het nu al. Net na Jerry Bakkebaard hadden we een echte feel-good klassieker van Neil Diamond, die al sinds mensenheugenis rondliep in blue jeans. Ikzelf doe dat ook, maar de laatste jaren ben ik overgestapt naar een jeans met een rekker, want in de klassieke jeansmodellen hebben ze mijn maat niet meer.

Een plaat waar je echt helemaal vrolijk van wordt op een woensdagnamiddag. De ultieme glam pop song van Kincaid met Jenny Jenny Dreams Are Tenapenny uit 1972. Kincaid werd voorgesteld als een driekoppige band, maar het was gewoon een eenman studioproject van sessiemuzikant John Carter en zelfs de man op de platenhoes was ingehuurd en mocht het nummer op tv playbacken. Dat noem ik pas echt boerenbedrog, maar het was wel een hele goede plaat en een hele dikke hit. Net ervoor hadden we het B-kantje van Keep on Smiling van James Lloyd in pure Engelbert Humperdinck-stijl met If You Belong to Me, een plaat die bewijst dat je destijds ook altijd de platies moest omdraaien.

Laat de zomer maar komen, van mei mag hij duren tot begin december, als we maar zulke plaatjes krijgen. Sunshine, Lollipops en Rainbows, de echte strandsfeer met Leslie Gore. En die was mooi, blond en ze had geen lief. Daarom ook Jimmy Frey met Zo mooi, zo blond en zo alleen.

legendarische monsterhit van de Bluesbusters uit de jaren 60. En het was een mix van twee absolute topfavorieten in de Belgische popcorn oldies scene. You're the One en I Won't Let You Go. Net voor deze monsterhit maakte Paul Evans een ritje met 7 kleine meisjes. Als je dat vandaag de dag zou doen, dan steken ze je gegarandeerd zonder pardon in de bak. Het moeten 7 wel hele kleine meisjes geweest zijn, want Paul zat aan het stuur en op de achterbank de meisjes en de Fred. Een

0: Dat net de Supremes met You Can't Hurry Love. Afjagen is nooit goed. En Esther Phillips wou ook wel een dagje wachten in haar superhit uit 1975. Op een dag zal het niet aankomen. What a difference a day makes. Stuk voor stuk platen die bij de concurrentie...
1: Dit is de Radio Minerva Snoeplaat van deze week.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, dat bevestigt de politie. Journaliste Barbara Keuleers is ter plaatse.
5: Rond 4 uur is er een telefoontje binnengekomen. Dat zou zijn bij het parket in Leuven met een bommelding. Het parket heeft dat onmiddellijk doorgespeeld aan de politie van Leuven, die ter plaatse gekomen is in het station van Leuven, met man en macht. Op dit moment is er nog altijd een sweeping bezig.

0: Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
1: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
0: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK-voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
2: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
0: En in de ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Leknessund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrenten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Zeg Josfien, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
12: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Ik al deze leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de Feel Good Comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
5: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur, goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het station in Leuven is opnieuw vrijgegeven. Deze namiddag werd het gebouw een tijd lang ontruimd door een bommelding. Maar dat was dus vals alarm. Het treinverkeer werd er ook stilgelegd en de bussen werden weggeleid van het station. Het treinverkeer van deze avond zal wel nog even verstoord blijven door het incident. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen om het leven, onder wie ook twee tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Premier Bart De Wever wil onder meer de VS niet tegen de borst stoten door nu te besparen op defensie. Zeker in deze onzekere geopolitieke tijden, dat zeggen experts. Aanleiding zijn de voorstellen van zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen besparen op defensie, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar De Wever geeft hen nu een duidelijk signaal. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
9: De premier vindt dit bijna belangrijk.

0: Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
1: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
0: Op Roland Garros staat Hanne van de Winkel in de tweede ronde van het dubbelspel. Ze won met haar Australische partner van een Frans duo in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. Van de Winkel kan zo haar nederlaag van gisteren in het enkelspel een beetje wegspoelen. Het is trouwens haar debuut op Roland Garros. En in de ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde is dat. De Noor Andreas Leknessund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.

veel te snel vandaag. Als je kind bent, gaat het niet vooruit. Een zee van tijd strekt zich voor je uit. Je denkt dat het leven je alles zal geven waar je van dromen kunt. Je vreest niet voor mij.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
3: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
2: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En Oeganda heeft tijdelijk zijn grenzen met Congo gesloten. Het komt door de toenemende omvang van de ebola-epidemie. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Er blijft wel een beperkte doorgang mogelijk, voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet 21 dagen in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.

0: Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
1: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
0: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagboom reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan de overweg in Buggenhout, waar gisteren een schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd. Dat heeft Infrabel laten weten. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken, zegt Frederik Petit.
3: Dit is een werk van lange adem, maar we komen dus van ver. We hebben op 20 jaar tijd ongeveer 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Maar naast de vervanging en de afschaffing van overwegen heb je nog tal van andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld ledverlichting of camera's met obstakeldetectie, bepaalde panelen en waarschuwingsborden.
2: Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, wordt nog volop onderzocht. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een Pano-reportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van de sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te starten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest wel goed. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
4: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
2: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
5: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Een schilleke aan de spreektoeter. Een zwole avond. In een stoleke naar de sterkes kijken. Romantischer kan het niet. Pas op, ook al besefte dat er een hoop oud ijzer rondzwijft, langs een oude bolle. Alhoewel, Aurora van Nova Star.

Welkom in mijn wereld van Eddie Wally. Niks zo plezant als naar een muziekje luisteren en wegdromen. En voor de gelegenheid heb ik allemaal liedjes over liefde. Nee, geen seksprogramma, zuil te warm. Liefde die je voelt opborrelen als iemand in uw omgeving rondloopt, waardoor je iets vervoelt. Sympathie bijvoorbeeld. En dan maar hopen dat iemand vooral ook een beetje sympathie voelt. Can you feel the love tonight van Elton John?

Can't Stop Loving You van Phil Collins. Elton John, Phil Collins, twee muzikale monumenten die er niet zo goed aan toe zijn eigenlijk. Hè. Maar ja, het harde bewijs dat niks forever and ever is. The Botticelli Orchestra.

Sophie damals van Roy Black, dat kan plezant zijn. Zo is teruggedrenken om vroeger, om alles wat dat plezant is. Maar als er dan dingen zijn die plezant worden, die je intussen het moeten afgeven, dan wordt het niet meer terugdenken, maar dan wordt het missen. Baby, I miss you van Chris Norman.

Ave Maria, ja, het is de Maria maand, hè. Maar het is de Maria maand. En ook al zitten niet gelovig, niet geloven, dat is ook geloven. Enfin, vooral de mama's die we moesten afgeven. Een angel van de Kelly family. Want die blijven we geren zien. Till the end of time. Gelijk als Sarah Brightman.

Elle est d'ailleurs Jean-Pierre Bachelet. Ja, het is simpel, hè. Als je dat niet schoon vindt, zet de beste kies meer zeker kasbelt, want dan stond er voor zwaar kosten, hè. Enfin, een andere dame, Adeline, van Richard Kleiderman. Ballade pour Adeline.

De parelvissers door het orkest van James Last. Lieve meisjes, sterke jongens, ik heb nog Comment Change van Salvatore Adamo. En dan laat ik het nieuws voorlezen onder de rubriek Verplicht Ontspanning. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagbomen reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
3: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
2: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. En we begonnen met Der mit dem Wolf tanzt van de American Native Sound. Ja, dat zou weet vermaaien. Op zo'n stolen gaan zitten, op de ogen maai, helemaal van boven, met een vredespijp en een panfluit. Om te laten horen dat er toch een aantal met wolven aan het dansen zijn. Enfin, we gaan niet te filosofisch doen, een origineel Franstalig nummer. Nee, een Franse zangeres in het Duits. Mireille Mathieu Martin.

Eleni door Demis Roussos. Schone muziek. Hè? Alhoewel, als je de berichtgeving van de laatste dagen leest, zie en hoort, dan wordt het onpasselijk. Ja, en als je dan de reacties erop ziet, dan keert mijn maag helemaal. Ik heb er maar één reactie op. Oordelen en veroordelen. Wilde door eens eerst goed, maar dan ook goed over nadenken. Afgeven, dossier. Zo simpel is het om de basis. Lia van de Kats.

Feel van Robbie Williams. Over gevoelens, feelings worden schoonste liedjes gemaakt. Ik heb er nog eentje. Feelings in de versie van de Dream Lovers.

Sacrifice van Elton John. Ja, als je de verhalen leest in de paparazzi, dan heeft hij toch wel een porkier het biertje uitgangen. Los van dat, hij heeft prachtige muziek gemaakt. Ik heb nog een hoogsensitief schijfje. Dat wil zeggen een gevoelig plotje. Evening Falls in de versie van Gregorian.

If I could be where you are van Enya, dat is het gevoel dat je krijgt als je iemand mist. Ja, en als dat mij overkomt, dan heb ik soms goesting om de Halleluja te zingen. Maar ik heb er een heel schone versie van Alexandra Burke.

Hero in de versie van Il Divo. Weet je wat ik iedereen toewens? Dat is dat je vanavond kunt gaan slapen zonder dat je schrik moet hebben. En dat je morgen vroeg zonder schrik kunt opstaan. Dat zou nogal een cadeau zijn, hè? Lieve meisjes, sterke jongens, duizend en eenmaal dank voor het luisteren. Ik heb nog André Hazes. Geef mij je angst.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
3: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboekje je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
2: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.

Merci beaucoup. Oh oui, oui, oui. Vous êtes adorable.